Claude Rogers, Jack in the Box. Caroline van Jaarsveld is aan die beurt met Ruil jou vir my. Kane Brown en Blake Shelton se Different Man.

Simon and Garfunkel's Homeward Bound. Barbara Streisand and Neil Diamond, You Don't Bring Me Flowers. Ek gaan verder met net die beste muziek op jou stasie met die hart van goud. Emile Paul en Charlize Berg se Wit en Swart. Kunnie de Villiers, Senior Weer en Loverboy, Heaven in Your Eyes.

The Beatles se rock and roll music. Ek hier verder met net die beste musiek by stasie met die hart van goud. Lori Karauch en Christie van die Kerk, Liewe Lewe. Parish and Upon the Royal Falcon en Connie Francis, Lipstick on Your Collar.

Op en wakker klanke van John Travolta en Olivia Newton-John met You're the One That I Want. Voor het Jason Donovan's Any Dream Will Do en ek Naomi Nel se Saam met Jou. Jy is nou geskakel by Bosveld Stereo 107.5. Afrikaanse klanke nou van Danny Botha met Ek Kan.

0: En drie snitte na mekaar vir jou hier by Bosveld Studio. Sure, met die Shoop Shoop song. Gangs of Ballet, so Don't Let Me Go. En een klaver in die 1925 band, so Sachies.
1: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: Wees op die uitkijk vir die volgende probleme op die Bosveld Studio Verkeersmonitor. In Sandton, Maikie Noord, druk verkeer op pad na Grysten, Rylaan. Stils in een voertuig op die NJ Noord voor die Gouwe Hoofweg. Kempton Park, die R21 Suid, druk verkeer op pad na Atlasweg. Roodepoort, die NJ Noord, starig verkeer op pad na Gordonweg. Stils in een voertuig op die NJ Suid, daar is na die proefplaas Wisselaar. Ook stils in een voertuig op die NJ Noord voor die Gouwe Hoofweg. Dan een botsing plaasgevind op die N12 West, daar is na Snykweg. Midrand, die Indian site, verkeer is starig op pad na New Road. Ook is stils in een voertuig op die N12 Oos na Kingsway Laan. In Cresta, Beiers Nadeerij Laan in een oostelijke richting, verkeer is starig by Judges Laan. En dan in North Riding, Witkoppenweg, verkeerslige tans by de werking by Riverbend. Dis die probleme tans op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Jy kan my poogte hou van enige ander probleme dier die te stuur na die WhatsApp-lijn. Die nummer is 064-115-215. 2 8 1

Amper my drome, maar ek was regtig in jou hart. Hier is een van die mooies van Steve Hofmeyr, nee. Titel van die ene, Amper. Is Bosal Stereo waarbij ons skakel is, net na die 10 uur nuus hoofdrekke, gaan ons gesels met Wynand Strydom. Hy is reeds hier, hy het een splinter nieuwe enkels net bekendgestel, en alles daaroor, swikkie later. The Bellamy Brothers, en hier is wat jy kan doen vandag. Let your love flow.

Andreas Bok van Berk is my kreet, dit vreeu bybel, sal aardjies voor het, dat is teruggeneem met na die 60 jare met Sugar, Sugar. Hier is muziek van Leanne Rimes, en waarover meeste dinge gaan, nie alles nie, commitment.

Irene van Leon, waar I'm super mooi in de zaak. Met mijn first uitkom voor de jongste Bosveld verkeersmonitor, heb ik Magnus Carlsen oblivious. Nee. Want hij net naar die 10 uur niet zo aftrekken. Zelfs met Wijnand Strijdom oor sy splinternieuwe album, wat hij bekendgesteld heeft. Titel van die album 31 mei. En dit was gister, nee, voor baie geskiedkundige dag.

Hulle sê, hard genoeg glo in jou drome, mag dit dalk net waar word, ne? ELO, Electric Light Orchestra en Hildan, tyd voor het, stijt muziek van Natasha Hubert, sê gespeel, laat my lach. Ek het hier ene van Monique, haar weergave van Caravans. Ons help stereo.

0: I'd really love to see you tonight. England Dan en John Ford Coley. By die hart van goud, amper is dit nie so hoofdrekkende gesels ons met Wynand Strydom.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Britstak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteitprodukte teen competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is een nieuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle prijse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
3: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raakskiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076 341 4200.

son en anii blau val de hemel. Vas gegroei aan sekelbos en mopani, ganker in rooi grond en basalt.

fama, se quem que ouviu que não se lhe campa tudo. Venias van a febranda plaça, morrei de cá que escreve. Maar as goud om te bring, vir die koningin, die lords en die ladies drink te. 31 mei, het jou en my, van die sweep en die hip, van die brug bevry, ons hy het daar.

sien we've got a groovy kind of love. Beste van die 80er jare, Phil Collins. Is Bosal Stereo, die hart van goud, kom ons stel spoed op so voor nuustyd.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

Hier is die story van Angela. Vir jou Bybelsaal sê die brother of man op Lubesse, Desmond Wells, Swirit en Dans, my verlief ook muziek gehad van Audrey Lana's Paradise Generations. Amper 19 voor 12. Voor ek kyk na die volgende verkeersverslag en die laatste een van die middelochtendprogram, sê die muziek van Bad Boys Blue, hier is the Queen of Hearts. Die was een baie groot treffer geweest vir die groep hele klomp jare gelede. Geniet het saam met ons, is die middelochtendprogram.

Musiek van Willem Botha en Iemand as jou hart breek by Bosveld 107.5 FM. Ons dra die oorlosie terug. Want is lekker. Vir al hierdie snit van Maria, clap your hands and stomp your feet.

0: Lekker klanke, dis Maria met Clap Your Hands and Stomp Your Feet. Op die kop kwart oor 12 by Bosveld Stereo. Die tyd aan jou gebring deur Consignment Warehouse oorkant Britse Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

0: Nommer 15. Vanavond gaan ons braaien, lawaai, alles. Nommer 14. Nommer 13.
1: Jij is die storm wat mij breekt.
0: Nommer 12. Als je mij roept. Nommer 11.
1: Je zegt je houdt niet van liefde.
0: Nummer 10. Nummer 10. Ja, die buik is zoek die blommen, dus wat... Nummer 9. Nummer 8. Nummer 7. Nummer 6. Dus die leven is een vals, vergeer mij. Nummer 5. Nummer 5. Ik wil je prins van harte weer. Nummer 4. Nummer 4. Maar jij was amper amper klaar. Nummer 3. Nummer 3. Nummer 2. Nummer 2.
1: Ik zal antwoord op je roep stem.
0: Nummer 1.
2: Zal jij mij nog lief zijn?
3: Stem voor jouw gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 door die woord Top 20 gevolgd door die nummer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

Musiek van Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Twee in een rij, 90 slanke ook van Man Mot Sai met Highland, waarna jy geluister het. En nou weer Afrikaanse klanke tyd, so voor die maximum temperature van Christian Visser.

Minister Janke No Hesitation, Suid-Afrikaanse klanke van Janke, met Bernie Paul net vooraan gewees. Oh, no. 20 minute voor 2 en kwart voor 2, tyd vir die jongste verkeersverslag. Maar nou, Roan Josh, toevallig.

Klanke van Chris Rea by Bosveld Stereo, getiteld Soft Top Hard Shoulder. Goeiemiddag en welkom by 107.5 FM van my, Jean Drifouri. Lekker manier om die uur af te skop met 'n stukkie Chris Rea. Klanke. En goeie goue gunstelinge ook, soos byvoorbeeld Joan Osborne, so mooi sin het later. Daar is ook musiek van Backstreet Boys, The Mamas and the Papas en heerlijke klanke vir my en jou om saam te kan geniet. So is hierdie snit van Amurai, foto's.

Klanke van Cordelia by 107.5 FM, Vreesloos en Robin Olds All of Women. Nog 'n lekker snit van Joe Dolan net so voor die jongste verkeer. Lady in Blue.

Musiek uit die 70er jare, dis ABBA met Summer Night City by Bosveld Stereo. Nou Afrikaanse musiek van Pierre Rousseau, tussen Dorings en Jasmijn.

Peresou se tussen dorings en jasmijn. 107.5 FM, dis jou stasie met die hart van goud. 'N laaste snit voordat ek moet groet, dis The Calling.

Miss Daughtry met the world we knew. Dit voel amper soos wat ons kan sê, dit is toe ons kinders was en so en so meer nie. Het ek gehoor van Lia met aanhou, nou is my so bykie aan. Die jaar is 1972 hierso. Ja, vandag, of soms weer een keer net, kwestie van datum, nie noodwendig die dag nie, maar wie sal weet, ek weet nie wat die maandag was in 1972, die 1 juni nie, maar nie te min. Dit handel oor The Eagles. In 1972 het hulle debuut album opgeneem, in die Verenigde Koninkryke, nie waar nie, sommer daar, by London's Olympic Studios, soos bekend gestaan het, met die vervaardiger Glyn Johns. En dit was een totale sukses geweest van die staanswoord af. Maar hier is die story. Een man met naam van David Geffen het vir Glyn Johns op een stadium weer genooi om naar die Eagles te kom kyk. En op so'n plekje waar hulle gespeel het in Tulagi in Boulder, in Colorado, in Amerika, reg? En dit was in December 71 geweest dat hy genooi was in toekom luister naar die groep op vervoeg. Reg? Blykbaar was Johns nie so baie ingenome met die groep. Hy sê, het klink vir hom bykie die mekaar. Hy sê, het klink vir hom bykie die mekaar is, daar is die samenwerking nie. Hy weet nie of hy, weet hulle vervaardiger, sal wil wees vir die heel eerste album nie. Hy het gereken, hierdie man is oorals behalwe waar hulle moet wees. Reg? Maar het so uitgedraai op die eind van die dag, dat hy het toegegaan en het ingestaan as vervaardiger van hulle eerste album met die naam van The Eagles. Wat toe van die staanspoor af 3 top 40 enkel treffers gegee het, wat sukses gebring het, onder andere. Nou, daar is op daar die album baie, maar van die 3 is Witchy Woman, right? En dan is daar Peaceful Easy Feeling, wat ook een van daar die snitte is, en dan, natuurlijk, hierdie een.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Dis 'n bietjie Luke Bryan vir jou met 'n mind of a country boy. Kom ons kyk na die paaie. Midrand en een noord, druk verkeer richting New Road. Fairlands en een suid, druk verkeer nader aan Beyers Dela. Jimiston, die N12 oos, botsing voor Kraftweg, by druk verkeer wat volg. Malibongwe, Rylaan en Randburg in die westelike richting, stadig vloeiende verkeer nader aan Highview Boulevard. Kleiwil, Olifantsfonteinweg oos, vertragings nader aan Republiekweg, is ook aangemeld, so wees maar asseblief geduldig. Lekker, dit is wat ek het met die verkeer. En het is baie veilig daar buiten om op hoogte 064-115-2281. Stuur ek jou reiskoete in vir daar die duisendra. Dit is eigenlijk baie makkelijk om duisendra aan te doen. Moet net luister naar daar die stukje wat nou gespeel het voor Luke Bryan. Hy begin met die ontploffing, as een man het verduidelik en dan speel hy drie snitte wat opgekerf is en hy speel uit. Jy moet luister naar die drie snitte in die middel. En dan kan jy R1000 huis te neem. Maar vir nou, beweeg ons die halfpadmerk hier by Bosveld Stereo met 'n bietjie ou goud in Afrikaans. Eerst die ou goud. Silence is golden, square set hier by Bosveld.

0: 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
1: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Are You Still In Love With Me? Dit was Anne Murray gewees. En dan Rocking Horse en Benny Williams. Weet nie wat een keer, Bernie Williams bedoel ek, wat hier by my in die atelier was een keer. My Love Belongs To You. Mooi ene. Tyd 15 minuten na 8, word aan jou gebring dier die plase gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plase gat. Die plek waar Tuka se charme en oprechte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plase gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906-5934. Sien jou daar!

0: Dis Lipili met Little Arrows, ken ons om ook nie. Hier is een bykie vir my anderste genre waarin hy sing. Every Road Leads Back to You, maar nog steeds lekker gouwe ouwe ene.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Van die een ginsling na die ander. Dit is Bosveld Stereo.

en om jou in een rustige bui te kry, en dan was dit Elmas gewees van Randy Crawford. Ons is sommer plaaslik nou weer met die broers, Christo en Kobus, 7x70.

Dit is nou meer sleerende klanke van Blessed Bridges met You're Still My Lady. Janita Klaassen het ons 'n paar ballonne gebring. Dan is nog Julia Glicius in the Association.

Gij Koosten, vergeet my nie. So morgenmiddag of morgenavond, tussen 6 en 10, nou ek VW geselskap. Dan is dit ook die bekendstellingsprogram. So dit is dan Gilbert Bosch wat hier gaan inskuif. Hy hou jou geselskap tot morgenochtend 1 uur. Van my 10 uur, tot ziens.

mooi na hierdie van ander het, nê, nee, en is sonder woorde, The Hollies, en Here I Go Again, en energie met heningsoet. So vat ons het nader na die einde van hierdie eerste uur, en ons gaan om afrond, ek en jy met Bobby Fuller vol, en I Fought the Law. Ja, dan het ek ook vir jou Pussycat met I'll Be Your Woman, Goomba Dance Band, die baie bekende Guantanamera, en eers Patti Smith en Don Henley. Hierdie is ou bekende. Baie mooi is natuurlijk, en so sluit ek in hierdie uur af, en ons begin om met Sometimes Love Just Ain't Enough.

So kom ons aan die einde van hierdie uur met Bobby Fuller voor en I Fought the Law. Pussycat, dit voor met I'll Be Your Woman, en blij dan maar mooi van Pussycat. Nee? En dan Goombay Dance Bands, Guantanamera en Patti Smith en Don en Lee saam met Sometimes Love Just Ain't Enough. Baie mooi sitte waarmee ons die uur dan afgesluit het. So gaan ons het Splinterie in betree met een baie bekende stem en sy was wel geliefd gewees in die jare 80's, dis so seker. En ek praat altyd van die donkerkop, die rooi kop en die blonde kop. Vanavond is dit die rooi kop se beurt. Dis al vier, goeienavond. Hierdie is die klein swart boekie van Blinde Karel.

Liesel Pieters en Jan met Ek Bly Jou Taal. Voordat ons toch luister na Mean Mr. Mustard's Beautiful en Michaelin's Rock met 25 Minutes. So gaan ons binnenkort hier afsluit. Aan Zalf wat ons naders van toe met Lawaai Water. Jak de Priester met Tot die Dood ons Kei. Maar eers, hier bekende stem. Dat is ook maar een unieke haarstel wat die man gehad het. Dit is Rod Stewart en Rhythm of My Heart. Goeienavond, gaan het goed met jou. Ek vertrou jou maandag was aangenaam. Is daarom nie meer verder dan sy hierdie maandag ook agter die blad.

Evangelie muziek van Johan Stemmet en Three Wooden Crosses. Net voor Daniel Lopez en I Love You All The Way en Jennifer Rush. Hey, enorme treffer daar, ne? The Power of Love. Ek en jy, voor welkom in nieuwe ochend. Ons eerst geraak ons rustig met die aandse oordenking en Johan Anker met sy Evangelie muziek. Of tree een nieuwe dag in met soldaat. Maar eerst die oordenking.

Dit was Julian en Hand om my lijf, net vir die Bananarama met Kroelsame en Nikomen. I promised myself. Ek gaan binnenkort met jy sê tot ziens, maar hier glas is bezig om vinnigheid te loop. Arena de Wit vat ons nader sien toe met die wals van die somer. Maar eers, wat een mooi snit. My naam is Sarah Brightman, The River Cried.

Dione Warwick, the last one to touch me, wat hierdie uur afsluit. The Carpenters, net voor dit, I won't last a day without you, and Shawn Miles, a heartbreak town. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer, en ek begin die nieuwe uur met... Verskoon toch, dit was Barbara Ray, The Last One to Touch Me. Die nieuwe uur begin ons met Dione Warwick, a heartbreaker. Matthijs Roots, In My Lewe en Blondie, Maria...